O, dames en heren en al onze vrienden van de ruimtes daarbuiten en daartussenin, welkom bij het kaasblokje. En bij het kaasblokje doen wij aan vader- en moederlandsliefde met nadruk op liefde. Wij leven namelijk in een hele mooie cultuur met een heleboel mooie muziek, een hele mooie poëzie, billenschudders en een rijke geschiedenis. En in deze tijd van, ja, een heleboel foute nationalisme is het goed om nadruk te leggen op mooie vormen van trots op het land waar we vandaan komen. Hopelijk om ons een beetje samen te brengen. Maar ja, eigenlijk is het ook gewoon omdat er gewoon een heleboel lekkere tunes zijn die wij graag even willen brengen, aan de man willen brengen. En if there's any English listeners, see this as your inburgeringscursus. You're going to get a visa after you listen to this set. Because if you enjoy these songs, to me, you're part of our culture. Dames en heren, get ready for het kaasblokje!

Meisje, wat heb jij op je geweten? Meisje, wat heb jij me kwaad gedaan? Ik kan niet meer werken, niet meer eten. Al mijn levenslust is naar de maan. Dat ik jou, mijn schat, heb leren kennen, was heel treurig voor ons allebei. Ik ging van je houden, maar kan je niet vertrouwen. Meisje lief, je bent geen vrouw voor mij.

Meisje, dat doet mij zoveel verdriet. Moet je je met anderen bemoeien? Voel je dan mijn hart te knagen niet?

fijn je leven was vroeger. Je rende rond en sloeg op trommels. Dat was de rivier.

0: Centraal Station. Eindpunt.
1: Oké, ik moest Charlotte dus echt overtuigen om deze track, deze tune erin te krijgen die we nu gaan hebben. En dat is wel een leuk verhaaltje, want dat is zeg maar, het is de... Ja, het waren twee Rotterdamse studenten die hielden wel van housen en een beetje van de hardcore en alles. En die dachten toen, oké, laten we gewoon in één avondje een track in elkaar knallen. En gewoon met de grootste tering herrie die we kunnen bedenken. En dat gaat dan niemand chill vinden. En dat werd een enorme hit en is hyper influential geweest voor die noisy kutgeluid Rotterdamse hardcore die er is. Na al dat happy hardcore uit Amsterdam. Nou ja, Dimitri,
2: geniet ervan.
1: Heb je ook een hoofdplaatje gemaakt?
3: Piet, kijk, daar heb je van enkel in de zwart. Is hem vragen. Hé hey Jeroen, hé hey Erik, wij hebben ook een hoofdplaatje gemaakt. Je vindt hem vast goed en je wil hem vast op de radio draaien. Dan moeten jullie eens heen luisteren.

0: Dat is een machtig mooie alarmschijf. Punt uit.
1: Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tirum Tango. Toen ik jou de roze Tirum langzaam binnenschreden zag. Met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oulala. Dat moet vroeger iets geweest zijn van kom sa en ga maar na. En de ober zelfs een buiging voor je maakte. Toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte. En terwijl je stil stond bij het gebak. Was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere tiroom lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit

me mag ik thee. En je attaqueert de taartjes en wat kijkt je weer gedwee. En je fluistert, jongen, haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt, zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje. Ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.

0: Welkom bij het Kleinkunsthoekje.
1: Joie de vivre. Joie de vivre. Een goed glas wijn, een blokje kaas. Dat is joie de vivre.

de vivre. Joie de vivre. Met 200 km per uur over de snelweg, dat is ook joie de vivre. Het is de kick die het je geeft, als je kunt voelen dat je leeft. Wie dat begrijpt, verstaat de kunst van joie de vivre. Het is van fietsen op de stoep, van de lekkere slurpen met je soep. Het is van lakken de morale, dat joie de vivre. Het is van pissen in de geraarte, en van, dat had ik nooit van jou verwacht. Ga net iets verder dan normaal, dat joie de vivre. Laat zo af en toe een harde boer, schuilt je zusje uit.

0: SO naar chili saus.
1: Kan ik een echte kerk worden, nigga? In de echte kerk hoor je gallen, maar blijft de gallen, nigga, waar is mijn kerk? Dankjewel.

0: Hallo, hallo, hallo.
1: Oh mijn lord, dames
0: en heren. Hebben jullie het ook zo heet?
1: Het is een vochtig dagje.
0: Niet alleen buiten, hier ook binnen.
1: Zeg dat wel.
0: Hoop dat jullie het tot nu toe leuk vonden. We zijn nog niet klaar, we hebben nog 15 minuten.
1: We gaan het laatste stukje in, dames
0: ja,
1: en heren.
0: Dus nu wordt het echt alleen maar bangers.
1: Nu wordt het echt serieus. Dit was opwarmen en oefenen.
0: Ja, dus we hebben vandaag de gast Simon.
1: Bam, bam, bam.
0: Bij Radio aan tafel. En aan eigenlijk tafel. Hebben we al best wel lang dit idee.
1: Oh ja, heel lang.
0: Ja, heel lang. Dat we zeg maar alleen maar Nederlandstalige muziek wilden doen. Omdat
1: en dat is niet omdat we een soort rare nationalisten
0: zijn. We houden gewoon van
1: vluchtelingen welkom,
0: taal.
1: Je weet zelf.
0: We houden van taal. We houden van
1: onze jeugd, onze herinneringen.
0: Raar doen met taal.
1: Creatief zijn ja. En de billetjes schudden.
0: Ja, die houdt daar niet van.
1: Schud die billetjes.
0: En dat is precies wat we gaan doen.
1: Precies.
0: De laatste 15 minuten.
1: Ik wil even Charlotte enorm bedanken. Omdat we echt een paar hele leuke avonden hebben gehad. Dat we gewoon heel veel liefde in die tunes hebben gestoken. We hebben enorme afspeellijsten gemaakt.
0: Ja. Elk liedje is echt uitgekozen.
1: Dus laat even een scheet achter in de comments als je wilt dat we nog een keer gaan.
0: Ja, alsjeblieft een scheet.
1: Alsjeblieft scheetje in de comments.
0: Want we hebben zo selectief moeten zijn en we willen gewoon...
1: Er is gewoon zoveel goed.
0: Er is nog zoveel meer.
1: We hebben zoveel liefde en aandacht gestoken in elke tune die we vandaag hebben.
0: En ook de volgorde, we hebben overal over nagedacht. En ook echt kill our darlings. En die darlings moeten ook gewoon een plekje hebben.
1: Ja, absoluut. Maar nu komt misschien wel de allergrootste darling.
0: Ja, misschien waar het ook wel mee begon.
1: Oh my god, The origin story.
0: Zet hem nog een keer, doe je speakers nog eens weer.
1: Dit is sexy, dit is heet. Mijn jeugd, jongens. Oh mijn god, achter de computer speeleiland.nl en deze tune aan, je weet het.
0: Daar gaan we.

0: famous.
1: Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis.

0: Oké, heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was voor ons echt superleuk. Ik hoop dat het voor jullie net zo leuk was als voor ons. Ik denk het niet.
1: Oh, ik denk het echt. Ik weet niet, ik vraag me af of dat mogelijk is. Ik hoop het wel met heel mijn hart. Ja. Dat jullie er zo van hebben genoten.
0: Ja, net zoals ons.
1: Like en subscribe in de comments.
0: laat dit gewoon een teken zijn om even in die Nederlandse...
1: Haal die nostalgische
0: liedjes eruit. Ga erin zitten. Open hart, open oor. Yeah. Er zit echt heel veel goede shit bij.
1: Want als je je oren opent, dan open je je hart. Ja. En zo is het maar net. Oh mijn god.
0: Oké. Hele fijne dag nog en hopelijk tot gauw.
1: Ja, joie de vivre.
0: Joie de vivre.
1: Dat is al Frans, hè?
0: Oh, oeps.